Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het leger wordt door de Franse president Macron ingezet om de natuurbranden in het zuidwesten te bestrijden. De situatie is uitermate kritiek. De vlammen gaan richting de grote stad Bordeaux. Al 10.000 mensen zijn geëvacueerd. De belangrijkste brandhaarden zijn in de departementen Land en Gironde, waar al bijna 20.000 hectare natuur verwoest is. De branden worden snel groter. Preventief is het dorp Parenti-en-Born, zo'n 60 kilometer van Bordeaux, volledig ontruimd. Zo'n 8000 inwoners en toeristen moesten hals over kop vertrekken. Bij een aanvaring met de Westminster Bridge op de rivier de Thames in Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt. Door nog onbekende oorzaak voer de politieboot waarop ze zaten tegen de brug aan, waarna een aantal agenten in het water terechtkwam. Het duurde een minuut of 10 voor ze uit het water gehaald werden door een andere politieboot. Na behandeling op de kant zijn ze naar een ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is onbekend. De brandweer zegt dat de natuurbranden bij Madrid op dit moment niet te blussen zijn. Mensen in voorsteden van de Spaanse hoofdstad moeten vertrekken. Het vuur is volgens de brandweer op het hoogtepunt en zo enorm dat het buiten de mogelijkheden van de brandweer is om te blussen. Er zijn tot nu toe zo'n 20.000 mensen uit voorsteden geëvacueerd en inwoners van Madrid moeten vanwege de rook ramen dicht houden. De Brit Karim Khan, hoofdaanklager van het internationaal strafhof ICC in Den Haag, is door de lidstaten uit zijn functie gezet, omdat hij beschuldigd wordt van seksueel wangedrag. Hij zou een van zijn medewerkers, een advocaat uit Maleisië, regelmatig seksueel hebben benaderd en aangeraakt. In New York werd gestemd over zijn aanblijven of niet. Die stemming was anoniem, maar Frankrijk en Nederland gaven al aan voor zijn ontslag te stemmen. Volgens persbureau Reuters stemden 82 van de 125 leden voor zijn vertrek. Khan was sinds 2021 hoofdaanklager bij het ICC. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en bij een matige westenwind wordt het 21 tot 28 graden. Tot zover het Radio Nieuws. The music never stops.

lopen in cirkels. Ik wil alleen een lege weg. Als een canvas onbeschilderd. Met woorden nooit gezegd. Geen valkuil vol herinneringen over wat ik heb gelaten, gelogen of gedaan. Ik wil alleen nog maar geloven en elke dag opnieuw bestaan.

mijlen verderop. Aan de horizon te wachten, schijnend vanaf de top. Ben al lang niet daar waar ik wil zijn, zeg ik mezelf nog steeds. De grootste valkuil ooit, met leugens eroverheen. Hoe vaak zie ik de zon echt, hoe echt voel ik de regen. Terwijl ik van alles zeg, ben ik ergens anders.

Francis Dix met het Radio Nieuws. Het leger wordt door de Franse president Macron ingezet om de natuurbranden in het zuidwesten te bestrijden. De situatie is uitermate kritiek. De vlammen gaan richting de grote stad Bordeaux. Al 10.000 mensen zijn geëvacueerd. De belangrijkste brandhaarden zijn in de departementen Land en Gironde, waar al bijna 20.000 hectare natuur verwoest is. De branden worden snel groter. Preventief is het dorp Parenti-en-Born, zo'n 60 kilometer van Bordeaux, volledig ontruimd. Zo'n 8.000 inwoners en toeristen moesten hals over kop vertrekken. Bij een aanvaring met de Westminster Bridge op de rivier de Thames in Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt. Door nog onbekende oorzaak voer de politieboot waarop ze zaten tegen de brug aan, waarna een aantal agenten in het water terecht kwam. Het duurde een minuut of 10 voor ze uit het water gehaald werden door een andere politieboot. Na behandeling op de kant zijn ze naar een ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is onbekend. De brandweer zegt dat de natuurbranden bij Madrid op dit moment niet te blussen zijn. Mensen in voorsteden van de Spaanse hoofdstad moeten vertrekken. Het vuur is volgens de brandweer op het hoogtepunt en zo enorm dat het buiten de mogelijkheden van de brandweer is om te blussen. Er zijn tot nu toe zo'n 20.000 mensen uit voorsteden geëvacueerd en inwoners van Madrid moeten vanwege de rook ramen dicht houden. De Brit Karim Khan, hoofdaanklager van het internationaal strafhof ICC in Den Haag, is door de lidstaten uit zijn functie gezet, omdat hij beschuldigd wordt van seksueel wangedrag. Hij zou een van zijn medewerkers, een advocaat uit Maleisië, regelmatig seksueel hebben benaderd en aangeraakt. In New York werd gestemd over zijn aanblijven of niet. Die stemming was anoniem, maar Frankrijk en Nederland gaven al aan voor zijn ontslag te stemmen. Volgens persbureau Reuters stemden 82 van de 125 leden voor zijn vertrek. Khan was sinds 2021 hoofdaanklager bij het ICC. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en bij een matige westenwind wordt het 21 tot 28 graden. Tot zover het Radio Nieuws. Where the music never stops.

0: Lens is niks met het radionieuws. Het leger wordt door de Franse president Macron ingezet om de natuurbranden in het zuidwesten te bestrijden. De situatie is uitermate kritiek. De vlammen gaan richting de grote stad Bordeaux. Al 10.000 mensen zijn geëvacueerd. De belangrijkste brandhaarden zijn in de departementen Land en Gironde, waar al bijna 20.000 hectare natuur verwoest is. De branden worden snel groter. Preventief is het dorp Parenti-en-Born, zo'n 60 kilometer van Bordeaux, volledig ontruimd. Zo'n 8.000 inwoners en toeristen moesten hals over kop vertrekken. Bij een aanvaring met de Westminster Bridge op de rivier de Thames in Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt. Door nog onbekende oorzaak voer de politieboot waarop ze zaten tegen de brug aan, waarna een aantal agenten in het water terechtkwam. Het duurde een minuut of 10 voor ze uit het water gehaald werden door een andere politieboot. Na behandeling op de kant zijn ze naar een ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is onbekend. De brandweer zegt dat de natuurbranden bij Madrid op dit moment niet te blussen zijn. Mensen in voorsteden van de Spaanse hoofdstad moeten vertrekken. Het vuur is volgens de brandweer op het hoogtepunt en zo enorm dat het buiten de mogelijkheden van de brandweer is om te blussen. Er zijn tot nu toe zo'n 20.000 mensen uit voorsteden geëvacueerd en inwoners van Madrid moeten vanwege de rook ramen dicht houden. De Brit Karim Khan, hoofdaanklager van het internationaal strafhof ICC in Den Haag, is door de lidstaten uit zijn functie gezet omdat hij beschuldigd wordt van seksueel wangedrag. Hij zou een van zijn medewerkers, een advocaat uit Maleisië, regelmatig seksueel hebben benaderd en aangeraakt. In New York werd gestemd over zijn aanblijven of niet. Die stemming was anoniem, maar Frankrijk en Nederland gaven al aan voor zijn ontslag te stemmen. Volgens persbureau Reuters stemden 82 van de 125 leden voor zijn vertrek. Khan was sinds 2021 hoofdaanklager bij het ICC. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en bij een matige westenwind wordt het 21 tot 28 graden. Tot zover het radio nieuws.
1: Where the music never stops.

0: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
1: Dit is Jos Duinstra met het Radio Nieuws. Een opvallende vuurbol was gisteravond rond 22:30 in grote delen van Nederland te zien. Volgens een satellietdeskundige ging het om een Starlink-satelliet van SpaceX die terugkeerde in de atmosfeer en daar is opgebrand. Op sociale media kwamen meldingen binnen uit onder meer Gelderland, Overijssel, Utrecht en Noord- en Zuid-Holland. Het ging dus niet om een meteoriet die de aarde naderde, wat sommigen wel dachten. De Amerikaanse regering Trump heeft miljarden dollars aan subsidies voor energieprojecten stopgezet, omdat de betrokken staten niet gestemd hadden op Trump. Dat blijkt uit gerechtelijke documenten. Het gaat om ruim 7,5 miljard dollar aan steun voor schone energieprojecten uit de tijd van president Biden. Eerder zei de regering Trump dat de bezuiniging alleen maar bedoeld was om verspilling van belastinggeld tegen te gaan. Ten westen van de Spaanse hoofdstad Madrid woedt op dit moment de grootste bosbrand ooit in de regio. Zo'n 63.000 mensen zijn geëvacueerd of moeten binnenblijven. De brand heeft al duizenden hectares natuur en tientallen huizen verwoest. Door de harde wind en extreme hitte krijgt de brandweer het vuur voorlopig niet onder controle. Twee afzonderlijke bosbranden vormden gisteren samen één enorme brand door de wind. Hoofdaanklager Karim Khan van het Internationaal Strafhof gaat zijn ontslag aanvechten. De lidstaten van het ICC stemden voor zijn vertrek na beschuldigingen van seksueel wangedrag door een directe collega aan zijn adres. Khan ontkent de aantijgingen. Zijn advocaat zegt dat hij zich niet neerlegt bij het besluit. De exacte stemverdeling is niet bekendgemaakt. Volgens persbureau Reuters stemden 82 van de 152 lidstaten voor Khan's vertrek. Nederland en Frankrijk gaven dat vooraf ook aan. Dan nog het weer. Zonnige perioden en vrijwel overal droog. Het wordt 22 graden op de Wadden tot 28 in Limburg, bij een matige westenwind. Morgen is het bewolkt met af en toe regen of een bui en maximaal 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws. KBC, where the music never stops.

0: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
1: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroep.nl.
2: Mag.
3: Wat mag?
2: Je weet wel Mac.
3: Hè?
2: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
5: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. Een opvallende vuurbol was gisteravond rond 22:30 in grote delen van Nederland te zien. Volgens een satellietdeskundige ging het om een Starlink-satelliet van SpaceX die terugkeerde in de atmosfeer en daar is opgebrand. De Amerikaanse regering Trump heeft miljarden dollars aan subsidies voor energieprojecten stopgezet omdat de betrokken staten niet gestemd hadden op Trump. Ten westen van de Spaanse hoofdstad Madrid woedt op dit moment de grootste bosbrand ooit in de regio. Zo'n 63.000 mensen zijn geëvacueerd of moeten binnenblijven. Hoofdaanklager Karim Khan van het Internationaal Strafhof gaat zijn ontslag aanvechten. De lidstaten van het ICC stemden voor zijn vertrek na beschuldigingen van seksueel wangedrag. Het weer, zonnige periode en vrijwel overal droog. Het wordt 22 graden op de Wadden tot 28 in Limburg bij een matige westenwind. Morgen is het bewolkt met af en toe regen of een bui en maximaal 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Radio Nieuws. Venezuela stapt uit het internationaal strafhof in Den Haag. Buitenlandminister Felix Plasencia beschuldigt het hof van politieke aanvallen en vooringenomenheid tegen Afrika en Latijns-Amerika. Het strafhof onderzoekt mogelijke misdaden tegen de menselijkheid door het Venezolaanse regime. De terugtrekking wordt pas een jaar na de officiële kennisgeving van kracht en stopt lopende onderzoeken niet automatisch. In Oxford heeft de eerste proefpersoon een experimenteel vaccin gekregen tegen de Bundibugyo-variant van ebola. Aan het onderzoek doen 50 gezonde volwassenen mee. Wetenschappers beoordelen eerst de veiligheid en meten hoeveel antistoffen de deelnemers aanmaken. Ze worden niet aan het virus blootgesteld. De variant heeft bij de huidige uitbraak in Congo zeker 1000 levens geëist. Er is nog geen goedgekeurd vaccin. Een opvallende vuurbol was gisteravond rond 22:30 in grote delen van Nederland te zien. Volgens een satellietdeskundige ging het om een Starlink-satelliet van SpaceX die terugkeerde in de atmosfeer en daar is opgebrand. Op sociale media kwamen meldingen binnen uit onder meer Gelderland, Overijssel, Utrecht en Noord- en Zuid-Holland. Het ging dus niet om een meteoriet die de aarde naderde, wat sommigen wel dachten. De Amerikaanse regering Trump heeft miljarden dollars aan subsidies voor energieprojecten stopgezet, omdat de betrokken staten niet gestemd hadden op Trump. Dat blijkt uit gerechtelijke documenten. Het gaat om ruim 7,5 miljard dollar aan steun voor schone energieprojecten uit de tijd van president Biden. Eerder zei de regering Trump dat de bezuiniging alleen maar bedoeld was om verspilling van belastinggeld tegen te gaan. Dan nog het weer, zonnige perioden en vrijwel overal droog. Het wordt 22 graden op de Wadden tot 28 in Limburg, bij een matige westenwind. Morgen is het bewolkt met af en toe regen of een bui en maximaal 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baarbond van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. We are officially the hottest.

0: word je een werkgever met een wachtlijst. Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Dit is Jos Thuistra met de hoofdpunten van het radionieuws. Venezuela stapt uit het internationaal strafhof in Den Haag. In Oxford heeft de eerste proefpersoon een experimenteel vaccin gekregen tegen de Bundibugyo-variant van Ebola. Een opvallende vuurbol was gisteravond rond 22:30 in grote delen van Nederland te zien. Volgens een satellietdeskundige ging het om een Starlink-satelliet van SpaceX die terugkeerde in de atmosfeer en daar is opgebrand. De Amerikaanse regering Trump heeft miljarden dollars aan subsidies voor energieprojecten stopgezet omdat de betrokken staten niet gestemd hadden op Trump. Het weer, zonnige periode en vrijwel overal droog. Het wordt 22 graden op de Wadden tot 28 in Limburg bij een matige westenwind. Morgen is het bewolkt met af en toe regen of een bui en maximaal 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Mijn naam is Rijn Baarbond van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.

0: word je een werkgever met een wachtlijst. Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Kesbeke, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil je

0: Radio Nieuws. Vissers zijn bij Doornenburg in Gelderland met een bootkar over een fosforgranaat gereden. Het explosief begon kort daarna te roken en vloog in brand. De vissers waarschuwden direct de hulpdiensten. Politie, brandweer en een explosieve deskundige kwamen naar het strandje, waar vlakbij nog een tweede fosforgranaat werd gevonden. De explosieven zijn vermoedelijk door de lage waterstand van de Rijn bloot komen te liggen en stammen mogelijk uit de Tweede Wereldoorlog. President Donald Trump heeft tijdens het Correspondents' Dinner in Washington grappen afgewisseld met harde aanvallen op journalisten, politici en beroemdheden. Hij richtte zijn pijlen onder andere op Don Lemon, Ilhan Omar, Bruce Springsteen en Jane Fonda. Het jaarlijkse diner werd voor de tweede keer gehouden nadat de bijeenkomst in april werd afgebroken vanwege een gewapende indringer. Trump en andere aanwezigen werden toen geëvacueerd. Venezuela stapt uit het internationaal strafhof in Den Haag. Buitenlandminister Felix Plasencia beschuldigt het hof van politieke aanvallen en vooringenomenheid tegen Afrika en Latijns-Amerika. Het strafhof onderzoekt mogelijke misdaden tegen de menselijkheid door het Venezolaanse regime. De terugtrekking wordt pas een jaar na de officiële kennisgeving van kracht en stopt lopende onderzoeken niet automatisch. In Oxford heeft de eerste proefpersoon een experimenteel vaccin gekregen tegen de Bundibugyo-variant van ebola. Aan het onderzoek doen 50 gezonde volwassenen mee. Wetenschappers beoordelen eerst de veiligheid en meten hoeveel antistoffen de deelnemers aanmaken. Ze worden niet aan het virus blootgesteld. De variant heeft bij de huidige uitbraak in Congo zeker 1000 levens geëist. Er is nog geen goedgekeurd vaccin. Dan nog het weer, zonnige perioden en vrijwel overal droog. Het wordt 22 graden op de Wadden tot 28 in Limburg, bij een matige westenwind. Morgen is het bewolkt met af en toe regen of een bui en maximaal 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baarbond van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.

0: Goedemorgen. Een uur lang terug naar de jaren 80.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. Vissers zijn bij Doornenburg in Gelderland met hun bootkar over een fosforgranaat gereden. Het explosief begon kort daarna te roken en vloog in brand. President Donald Trump heeft tijdens het Correspondents' Dinner in Washington grappen afgewisseld met harde aanvallen op journalisten, politici en beroemdheden. Venezuela stapt uit het internationaal strafhof in Den Haag. In Oxford heeft de eerste proefpersoon een experimenteel vaccin gekregen tegen de Bundibugyo-variant van Ebola. Het weer, zonnige periode en vrijwel overal droog. Het wordt 22 graden op de Wadden tot 28 in Limburg bij een matige westenwind. Morgen is het bewolkt met af en toe regen of een bui en maximaal 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eén korte file op dit moment en die staat op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Bij de grenscontrole staat inmiddels alweer een kleine 10 minuten op onthoud.

0: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
2: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk...

0: Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Mag.
2: Wat mag?
1: Je weet wel Mac.
3: Hè?
1: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
5: Dit is ons thuisstraat met het Radio Nieuws. Een zware explosie heeft een aantal industriële loodsen verwoest bij East Haddingfield in het Engelse graafschap Essex. De ontploffing ontstond nadat kunstmest in een brandend gebouw vlam vatte. De klap was tot ongeveer 24 kilometer verderop te horen en liet woningen in de omgeving schudden. Meer dan 100 brandweerlieden bestreden het vuur dat ook oversloeg naar een veld. Omwonenden werden geëvacueerd en kregen het advies ramen en deuren gesloten te houden. Er zijn geen gewonden en de brand is intussen onder controle. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres is aangekomen in Syrië voor een driedaags bezoek. Het is voor het eerst sinds 2009 dat een zittende VN-chef het land bezoekt. In Damascus spreekt Guterres met president Ahmed al-Sharaa, buitenlandminister Assad al-Shaibani en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en verschillende bevolkingsgroepen. De VN wil steun bieden bij de politieke overgang en wederopbouw na de val van Assad in 2024. Vissers zijn bij Doornenburg in Gelderland met hun bootkar over een fosforgranaat gereden. Het explosief begon kort daarna te roken en vloog in brand. De vissers waarschuwden direct de hulpdiensten. Politie, brandweer en een explosieve deskundige kwamen naar het strandje, waar vlakbij nog een tweede fosforgranaat werd gevonden. De explosieven zijn vermoedelijk door de lage waterstand van de Rijn bloot komen te liggen en stammen mogelijk uit de Tweede Wereldoorlog. President Donald Trump heeft tijdens het Correspondents' Dinner in Washington grappen afgewisseld met harde aanvallen op journalisten, politici en beroemdheden. Hij richtte zijn pijlen onder andere op Don Lemon, Ilhan Omar, Bruce Springsteen en Jane Fonda. Het jaarlijkse diner werd voor de tweede keer gehouden nadat de bijeenkomst in april werd afgebroken vanwege een gewapende indringer. Trump en andere aanwezigen werden toen geëvacueerd. Dan nog het weer, zonnige perioden en vrijwel overal droog. Het wordt 22 graden op de Wadden tot 28 in Limburg, bij een matige westenwind. Morgen is het bewolkt met af en toe regen of een bui en maximaal 22 graden. Tot zover het radionieuws.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is gelukkig nog weinig aan de hand op de weg. Alleen wat vertragingen bij de grensovergangen. Zoals op de A1 Hengelo richting Duitsland. Daar bij de grens 10 minuten oponthoud. En dat geldt ook voor de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Ook daar 10 minuten vertraging bij de grens.
7: We

0: Jouw hits, jouw station. Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. Een zware explosie heeft een aantal industriële loodsen verwoest bij East Hanningfield in het Engelse graafschap Essex. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres is aangekomen in Syrië voor een 3-daags bezoek. Het is voor het eerst sinds 2009 dat een zittende VN-chef dat land bezoekt. Vissers zijn bij Doornenburg in Gelderland met hun bootkar over een fosforgranaat gereden. Het explosief begon kort daarna te roken en vloog in brand. President Donald Trump heeft tijdens het Correspondents' Dinner in Washington grappen afgewisseld met harde aanvallen op journalisten, politici en beroemdheden. Het weer, zonnige periode en vrijwel overal droog. Het wordt 22 graden op de Wadden tot 28 in Limburg bij een matige westenwind. Morgen is het bewolkt met af en toe regen of een bui en maximaal 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Bij de grenscontroles staat 3 kilometer file met 10 minuten oponthoud.

If I could just hold you.

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Voor de kust bij Sulawesi in Indonesië is sinds vrijdagmiddag een zoektocht gaande naar een vermiste boot met ook 5 Nederlandse toeristen aan boord. Het schip was vanuit Chan Ung Ona Ona op weg naar Marissa in de provincie Gorontalo, maar is daar niet aangekomen. Het zoeken wordt gehinderd door een harde wind en golven van 2,5 meter hoog. De speedboot heeft 11 toeristen aan boord. Naast de Nederlanders ook mensen uit Tsjechië, België, Duitsland en Frankrijk. En 2 Indonesische bemanningsleden. Uit een Frans museum is gisteren een gouden halsketting van 2500 jaar oud gestolen. De dieven kwamen verkleed als toeristen binnen in een museum in de plaats Châtillon-sur-Seine, in het oosten van Frankrijk bij Dijon. Ze sloopten ondanks de bewaking de vitrine en renden weer naar buiten. Na de eerdere juwelenroof in het Louvre gaat de Franse regering de beveiliging van de musea opschroeven. Aanstaande maandag worden de plannen bekendgemaakt. De ontsnapping van een geavanceerd AI-model van OpenAI blijkt pas na een week door dit bedrijf te zijn opgemerkt. Dat meldt persbureau Reuters. Het model hackte na de ontsnapping uit de testomgeving een concurrerende AI-site, Hugging Face. Uit nadere analyses blijkt nu dat de hackaanval meerdere dagen duurde en pas laat werd ontdekt. Volgens OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT, was het een ongekend cyberincident en een belangrijk moment voor de veiligheid van kunstmatige intelligentie. Een zware explosie heeft een aantal industriële loodsen verwoest bij East Henningfield in het Engelse graafschap Essex. Er zijn geen gewonden en de brand is intussen onder controle. De ontploffing ontstond nadat in een brandend gebouw kunstmest vlam vatte. Het weer, zonnig en droog. Het wordt 22 tot 28 graden bij een matige westenwind. Morgen meer bewolking en af en toe regen. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Op de meeste plekken rijdt het prima door deze zaterdagochtend. Maar wel vertragingen bij de Duitse grenzen. Onder andere op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland. 10 minuten vertraging. Dat geldt ook voor de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Ook daar 10 minuten met 2 kilometer file. En in het zuiden van het land op de A76 Geleen-Aken. Daar bij de grens een kwartier op onthoud. An extremely hot summer with the mighty KBC. Mighty KBC, where the music never stops.
2: We are officially the hottest AM station.
3: Oh, yeah, that's it, that's it, that's it. Tweet it up, post it, get it, get it, that's it, that's it, baby.

0: Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Voor de kust bij Sulawesi in Indonesië is sinds vrijdagmiddag een zoektocht gaande naar een vermiste boot met ook 5 Nederlandse toeristen aan boord. Uit een Frans museum is gisteren een gouden halsketting van 2500 jaar oud gestolen. De ontsnapping van een geavanceerd AI-model van OpenAI blijkt pas na een week door dit bedrijf te zijn opgemerkt. Een zware explosie heeft een aantal industriële loodsen verwoest bij East Henningfield. Het weer zonnig en droog. Het wordt 22 tot 28 graden bij een matige westenwind. Morgen meer bewolking en af en toe regen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging op de volgende wegen. De A1 Hengelo richting Duitsland bij de grenscontroles daar 10 minuten oponthoud. Dat geldt ook voor de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Ook daar 10 minuten vertraging. En de A15 tenslotte Nijmegen richting Gorkum. Voor knooppunt Del 8 kilometer langzaam rijden is stilstaan met 10 minuten vertraging.

0: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
1: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
0: Help je mee?
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Op de Merwedebrug bij Gorinchem zijn vannacht de eerste camera's geïnstalleerd om het rijverbod voor vrachtwagens en touringcars te handhaven. De overtreders van het verbod krijgen vanaf dit weekend een boete van €500. Het rijverbod dat vorige week zaterdag van kracht werd nadat was gebleken dat de stalen constructie onveilig is en gerepareerd moet worden, werd massaal genegeerd. Het verbod geldt voor onbepaalde tijd. Het Roemeense leger heeft voor de tweede dag op rij een Russische drone neergeschoten die vanuit Oekraïne over de Roemeense grens vloog. De drone werd uit de lucht geschoten door een F-16 gevechtsvliegtuig. Al eerder drongen Russische drones het Roemeense luchtruim binnen. Eind mei stort er een neer op een appartementencomplex, daarbij raakten 2 mensen gewond. Op het militaire hoofdkwartier van de NAVO bij Brussel is een stagiaire opgepakt op verdenking van spionage. De Canadese vrouw van Chinese afkomst liep sinds kort stage bij SHAPE, het Supreme Headquarters Allied Powers Europe, gevestigd in Castaux, net boven Bergen. Ze viel op bij de veiligheidsdiensten. Nadat er onderzoek was gedaan in haar woning en op haar werkplek, besloot de rechter de vrouw te laten aanhouden. Er zijn geen verdere mededelingen gedaan. Voor de kust bij Sulawesi in Indonesië is sinds vrijdagmiddag een zoektocht gaande naar een vermiste boot met ook 5 Nederlandse toeristen aan boord. Het schip was vanuit Chan Ung Ona Ona op weg naar Marissa in de provincie Gorontalo, maar is daar niet aangekomen. Het zoeken wordt gehinderd door een harde wind en golven van 2,5 meter hoog. De speedboot heeft 11 toeristen aan boord. Naast de Nederlanders ook mensen uit Tsjechië, België, Duitsland en Frankrijk. En 2 Indonesische bemanningsleden. Het weer, zonnig en droog. Het wordt 22 tot 28 graden bij een matige westenwind. Morgen meer bewolking en af en toe regen. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is al behoorlijk wat verkeer onderweg. Dat geeft op een aantal plekken vertraging. Onder andere her en der bij de grensovergangen. Zoals op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland 10 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Duitsland. Daar ook nog eens een kwartier extra reistijd. Verder valt op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij Roosteren zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Er zijn 2 rijstroken dicht en dat kost je 10 minuten. De A15 Nijmegen richting Gorinchem. Voor Wadenooien 10 kilometer file met een kwartier oponthoud. A50 Zwolle-Apeldoorn tussen Heerde-Zuid en Vaassen 6 kilometer file met een half uur vertraging. En het is druk tenslotte op de N325 Duitse grens richting Nijmegen. Voor Nijmegen 4 kilometer met 20 minuten vertraging. Extremely hot summer with the mighty KBC. The mighty KBC, where the music never stops.

0: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Op de Merwedebrug bij Gorinchem zijn vannacht de eerste camera's geïnstalleerd om het rijverbod voor vrachtwagens en touringcars te handhaven. De overtreders van het verbod krijgen vanaf dit weekend een boete van €500. Het Roemeense leger heeft voor de tweede dag op rij een Russische drone neergeschoten die vanuit Oekraïne over de Roemeense grens vloog. Op het militaire hoofdkwartier van de NAVO bij Brussel is een stagiaire opgepakt op verdenking van spionage. Voor de kust bij Sulawesi in Indonesië is sinds vrijdagmiddag een zoektocht gaande naar een vermiste boot met ook 5 Nederlandse toeristen aan boord. Het schip was vanuit Chan Ung Ona Ona op weg naar Marissa in de provincie Gorontalo. Het weer, zonnig en droog. Het wordt 22 tot 28 graden bij een matige westenwind. Morgen meer bewolking en af en toe regen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is al behoorlijk wat verkeer onderweg en dat geeft vertraging op de volgende wegen. De A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij Rooster is een ongeluk gebeurd. De weg is vrijgegeven, maar de vertraging is nog een kwartier. Het is druk op de grens bij de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Er staat daar 6 kilometer file met 20 minuten vertraging. Een auto met pech op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn. Die is gestrand net voor Epe. Kost je 10 minuten. En ook een auto met pech en zo en zo veel drukte rond Nijmegen op de N325, Duitse grens, richting Nijmegen. Vanaf Beek een file van 4 kilometer met bijna een half uur extra reistijd.

Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891

0: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
1: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
0: Help je mee?
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De vermiste motorboot bij het Indonesische eiland Sulawesi is weer terecht. Alle toeristen, waaronder 5 Nederlanders, zijn gered en weer veilig aan land. Naar de kapitein van het schip wordt nog gezocht. Bij de zoekactie naar de speedboot die sinds vrijdag vermist was, werden tientallen reddingsteams en een drone ingezet. Behalve de Nederlanders waren er ook toeristen uit Duitsland, België en Tsjechië aan boord en 2 Indonesische bemanningsleden. De grote natuurbrand in de Franse departementen Gironde en Landen wordt door de wind nu ook richting Bordeaux gedreven. Enkele voorsteden en buitenwijken en zo'n 140.000 mensen zijn inmiddels geëvacueerd. Het Franse leger gaat met een speciaal militair vliegtuig brandvertragend poeder dumpen. De natuurbrand in Spanje nadert inmiddels de hoofdstad Madrid. Ook daar worden uit voorzorg voorsteden en buitenwijken ontruimd. Mexicaanse boeren mogen hun koeien weer naar de Verenigde Staten exporteren. De Amerikaanse regering gaat het importverbod opheffen dat was ingesteld om een vleesetend insect, de schroefwormvlieg, te weren. Door het verbod op de import uit Mexico stegen de rundvleesprijzen in Amerika naar recordhoogte en daalde de binnenlandse veestapel tot het laagste niveau in 75 jaar. De verspreiding van de schroefwormvlieg is relatief beperkt gebleven. Op de Merwedebrug bij Gorinchem zijn vannacht de eerste camera's geïnstalleerd om het rijverbod voor vrachtwagens en touringcars te handhaven. De overtreders van het verbod krijgen vanaf dit weekend een boete van €500. Het rijverbod dat vorige week zaterdag van kracht werd nadat was gebleken dat de stalen constructie onveilig is en gerepareerd moet worden, werd massaal genegeerd. Het verbod geldt voor onbepaalde tijd. Het weer, zonnig en droog. Het wordt 22 tot 28 graden bij een matige westenwind. Morgen meer bewolking en af en toe regen. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het is voor een zaterdagochtend behoorlijk druk op de weg. Bijna 170 kilometer file in totaal. Veel recreatieverkeer en op een paar plekken ook werkzaamheden die voor extra vertraging zorgen. Maar wat ook opvalt is de A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontrole staat 20 minuten oponthoud. A16 Breda Rotterdam voor Dordrecht. Bij de wegwerkzaamheden is de rechte rijstrook dicht. Vertraging een kwartier. A50 Arnhem richting Os. Bij knooppunt Valburg staat een vrachtwagen met pech. De vertraging is opgelopen tot ruim 20 minuten. En het is druk op de N325 Duitse grens richting Nijmegen. Vanaf B kom je daar in een file van 4 kilometer. Maar dat kost je bijna 20 minuten.
4: With the mighty KBC, the mighty KBC, where the music never stops.

0: Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De vermiste motorboot bij het Indonesische eiland Sulawesi is weer terecht. Alle toeristen, waaronder 5 Nederlanders, zijn gered en weer veilig aan land. De grote natuurbrand in de Franse departementen Gironde en Landen wordt door de wind nu ook richting Bordeaux gedreven. De natuurbrand in Spanje nadert inmiddels de hoofdstad Madrid. Mexicaanse boeren mogen hun koeien weer naar de Verenigde Staten exporteren. De Amerikaanse regering gaat het importverbod opheffen dat was ingesteld om een vleesetend insect te weren. Op de Merwedebrug bij Gorinchem zijn vannacht de eerste camera's geïnstalleerd om het rijverbod voor vrachtwagens en touringcars te handhaven. De overtreders van het verbod krijgen vanaf dit weekend een boete van €500. Het weer, zonnig en droog. Het wordt 22 tot 28 graden bij een matige westenwind. Morgen meer bewolking en af en toe regen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is veel verkeer onderweg deze zaterdag. Er staat bijna 200 kilometer file in totaal. De meeste hebben gelukkig niet veel meer oponthoud dan zo'n 5 minuten. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontroles daar een kwartier extra reistijd. De A16 Breda-Rotterdam voor Dordrecht bij de wegwerkzaamheden. Daar is de rechterrijstrook dicht en dat kost je 20 minuten. Het is druk op de A50 van Arnhem naar Os voor knooppunt Ewijk een kwartier vertraging. En tenslotte staat er een auto met pech op de N325 Duitse grens richting Nijmegen. Voor Nijmegen 4 kilometer file met een kwartier vertraging.

0: word je een werkgever met een wachtlijst. Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Kesbeke, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In het Gelderse Kootwijkerbroek is gisteravond een minderjarige jongen om het leven gekomen bij een verkeersongeluk. Hij bestuurde een motor op vier wielen, een zogenaamde quad, en is vermoedelijk uit de bocht gevlogen. Hij overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Een andere jongen die ook op het motorvoertuig zat, heeft het ongeluk wel overleefd. De politie onderzoekt hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. De Indiaanse minister van Onderwijs, Pradhan, is vandaag afgetreden na wekenlange protesten van vooral jongeren tegen fraude met examens en tegen corruptie. De minister kondigde zijn ontslag op X aan, terwijl er in New Delhi weer een grote protestactie tegen zijn beleid gaande was. De jongeren eisen sinds meer dan een maand met demonstraties, sit-ins en hongerstakingen onderwijshervormingen. De protestbeweging staat ook wel bekend onder de geuzennaam de kakkerlakken. Het Israëlische leger heeft de afgelopen nacht weer meerdere doelen op de bezette westelijke Jordaan-oever aangevallen. Daarbij raakten volgens lokale media zeker 11 Palestijnen gewond. Bij confrontaties tussen kolonisten en Palestijnen vielen gisteren bij de stad Nablus 6 doden. Ook bij Bethlehem was het onrustig en schoten kolonisten op auto's. Het Israëlische leger heeft extra militairen naar het gebied gestuurd en voert huiszoekingen uit. De vermiste motorboot bij het Indonesische eiland Sulawesi is weer terecht. Alle toeristen, waaronder 5 Nederlanders, zijn gered en weer veilig aan land. Naar de kapitein van het schip wordt nog gezocht. Bij de zoekactie naar de speedboot die sinds vrijdag vermist was, werden tientallen reddingsteams en een drone ingezet. Behalve de Nederlanders waren er ook toeristen uit Duitsland, België en Tsjechië aan boord en 2 Indonesische bemanningsleden. Het weer, zonnig en droog. Het wordt 22 tot 28 graden bij een matige westenwind. Morgen meer bewolking en af en toe regen. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Bijna 200 kilometer file in totaal. Veel files hebben hooguit zo'n 5 minuten vertraging. Maar op een aantal plekken is het toch goed mis. Onder andere op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Voor Kerkdriel gebeurde een ongeluk. Hier is de linkerrijstrook dicht en de vertraging een half uur. De A16 bij Rotterdam deed de wegwerkzaamheden voor Dordrecht een kwartier vertraging. A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein ook een kwartier op onthoud. Dan is het tenslotte ook nog extra druk op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht. Voor Malden doe je er 20 minuten langer over. With the mighty KBC, the mighty KBC, where the music never stops.

you'd better.

0: Jouw hit.
1: Radio.
0: Jouw station.
2: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
4: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
5: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. In het Gelderse Kootwijkerbroek is gisteravond een minderjarige jongen om het leven gekomen bij een verkeersongeluk. Hij bestuurde een motor op 4 wielen, een zogenaamde quad, en is vermoedelijk uit de bocht gevlogen. De Indiase minister van Onderwijs, Pradhan, is vandaag afgetreden na wekenlange protesten van vooral jongeren tegen fraude met examens en tegen corruptie. Het Israëlische leger heeft de afgelopen nacht weer meerdere doelen op de bezette westelijke Jordaan-oever aangevallen. Daarbij raakten volgens lokale media zeker 11 Palestijnen gewond. De vermiste motorboot bij het Indonesische eiland Sulawesi is weer terecht. Alle toeristen, waaronder 5 Nederlanders, zijn gered en weer veilig aan land. Naar de kapitein van het schip wordt nog gezocht. Het weer, zonnig en droog. Het wordt 22 tot 28 graden bij een matige westenwind. Morgen meer bewolking en af en toe regen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ruim 200 kilometer file. En dat betekent dat we een drukke zaterdagmiddag beleven. En op een aantal plekken ook flink wat vertraging. Zoals de A2 Utrecht richting Den Bosch. Bij Zaltbommel gebeurde een ongeluk. De weg is vrij, maar de vertraging nog een klein half uur. A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontrole staat 20 minuten oponthoud. Dan is het ook druk op de A16 van Breda naar Rotterdam. De hoogte van Dordrecht bij de wegwerkzaamheden. Bijna een kwartier extra reistijd. En tenslotte in het zuiden van het land de A76. Geleen richting A. Bij de grenscontroles daar een kwartier op onthoudt.
7: Spreek.
8: Ja, Breker, kom dan maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
7: Ja, goedemiddag. Het is hier met Rotary van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg. Ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
8: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
7: Verrek, zeg. Dus jullie verstaan mij ook niet?
8: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
7: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
8: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakje gaan kopen. Stay tuned.
9: De echte professionals kiezen voor Serio wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serio wireless antennes.
7: Brik.
8: Ja, Breker, kom maar.
7: Hé, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakkie. Kun je me nu wel verstaan?
8: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakkie moet gaan kopen.
7: Dat meen je niet, zeg. Moet ik zeker weer een nieuw bakkie gaan kopen?
10: Koop je CB bij KBC.
11: Roger.
10: Ga naar kbcimport.com.

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar voor een waarde van 433 miljoen euro geld en goederen in beslag genomen van criminelen. Dat is een record. De waarde van in beslag genomen cryptomunten daalde van 47 miljoen euro naar ruim 18 miljoen. Het OM heeft bijna 4000 zaken van witwassen afgehandeld en bepleit een betere informatieuitwisseling tussen overheden en bedrijven om de vermenging van onder- en bovenwereld aan te pakken. Een aantal kleinere bedrijven in de Verenigde Staten is naar de rechter gestapt om de importheffingen van de Amerikaanse president Trump aan te vechten. Importeurs van onder andere kruiden en horloges vinden dat de invoertarieven van 10 tot 12,5% die Trump deze week bekend maakte voor een groot aantal landen, waaronder Europa en Zwitserland, onrechtmatig zijn. Die landen zouden volgens Trump onvoldoende optreden tegen dwangarbeid. De Amerikaanse bedrijven betwijfelen dat. In het Gelderse Kootwijkerbroek is gisteravond een minderjarige jongen om het leven gekomen bij een verkeersongeluk. Hij bestuurde een motor op vier wielen, een zogenaamde quad, en is vermoedelijk uit de bocht gevlogen. Hij overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Een andere jongen die ook op het motorvoertuig zat, heeft het ongeluk wel overleefd. De politie onderzoekt hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. De Indiase minister van Onderwijs, Pradhan, is vandaag afgetreden na wekenlange protesten van vooral jongeren tegen fraude met examens en tegen corruptie. De minister kondigde zijn ontslag op X aan, terwijl er in New Delhi weer een grote protestactie tegen zijn beleid gaande was. De jongeren eisen sinds meer dan een maand met demonstraties, sit-ins en hongerstakingen onderwijshervormingen. De protestbeweging staat ook wel bekend onder de geuzennaam de kakkerlakken. Het weer, zonnig en droog. Het wordt 22 tot 28 graden bij een matige westenwind. Morgen meer bewolking en af en toe regen. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Bijna 180 kilometer file in totaal. Dus dat betekent dat we best een drukke zaterdagmiddagspits hebben tijdens de vakantieperiode. Wat er opvalt is de A15 Nijmegen richting Rotterdam. Voor Hardingsveld Giessendam is de rechterrijstrook ook dicht. Er ligt daar rommel op het wegdek. De vertraging is een half uur. A16 Breda richting Rotterdam. Voor Dordrecht bij de wegwerkzaamheden is de rechterrijstrook ook dicht met een vertraging van 20 minuten. En een kwartier oponthoud heb je nog tenslotte op de A27 van Utrecht naar Almere. Bij Huizen, er gebeurde daar een ongeluk, maar de weg is vrij. En de vertraging, zoals gezegd, nog een kwartier. An extremely hot summer with the mighty KBC. The mighty KBC, where the music never stops.

oprit. Ze klinken naar een avond in de watten liggen. En van die touwtjes door mijn jas waar aan mijn wanden hing. En ongeacht de temperatuur een hele warme winter. Een rokende schoorsteen en de geur van eten. Ze had al 5 minuten wachtend voor de deur gezeten. Dus ik vlieg haar in de armen en vergeet heel even alles, de familie is compleet. En ik kan niet onder woorden brengen wat er gebeurt als ik het

0: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
1: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
2: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar voor een waarde van 433 miljoen euro geld en goederen in beslag genomen van criminelen. Een aantal kleinere bedrijven in de Verenigde Staten is naar de rechter gestapt om de importheffingen van de Amerikaanse president Trump aan te vechten. In het Gelderse Kootwijkerbroek is gisteravond een minderjarige jongen om het leven gekomen bij een verkeersongeluk. Hij bestuurde een motor op vier wielen, een zogenaamde quad, en is vermoedelijk uit de bocht gevlogen. De Indiase minister van Onderwijs, Pradhan, is vandaag afgetreden na wekenlange protesten van vooral jongeren tegen fraude met examens en tegen corruptie. Het weer, zonnig en droog. Het wordt 22 tot 28 graden bij een matige westenwind. Morgen meer bewolking en af en toe regen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een aantal korte files met zo'n 5 minuten oponthoud, de meeste vertraging op dit moment op de A12 om te beginnen Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontrole is daar een kwartier vertraging. A16 Breda richting Rotterdam. Bij de werkzaamheden bij de Moerdijkbrug is de rechterrijstrook dicht. Hou rekening met 9 kilometer file met een half uur vertraging. A27 Breda Gorkum bij Werkendam een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Vertraging 25 minuten. En het is ook druk op de A50 van Arnhem naar Osvoort. Voor Ravenstein een kwartier extra reistijd.
4: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos.
5: Turks fluit is mooiste fluit.
4: Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
6: Oh, is mooie Turkse fluit.
4: Is een mooie fluit voor op vrachtauto niet?
5: Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
6: Oh, dat is mooi.
5: Turks fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt.
7: Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.

0: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
1: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het is volgens de ANWB druk op de Europese wegen. Op de route Soleil, die van Noord naar Zuid-Frankrijk voert, staat al een file van 2 uur naar Lyon en nog een uur richting Spanje. Ook naar het Gardameer in Italië is het druk. De ANWB meldt 1,5 uur vertraging. Bij de Gotthardtunnel in Zwitserland doe je er in beide richtingen een uur langer over. De echte Zwarte Zaterdag is volgend weekend. Satellietbeelden van de Golf van Oman worden nu ook door Europese aanbieders vertraagd doorgegeven. Dit op verzoek van de Verenigde Staten. Hierdoor kunnen ze moeilijker gebruikt worden voor oorlogsdoeleinden. Eerder hadden Amerikaanse bedrijven al gehoor gegeven aan het verzoek van de VS. De beelden, met daarop onder andere de Straat van Hormuz, blijven gratis toegankelijk voor bedrijven, het publiek en journalisten, maar nu met een vertraging van 24 uur. Het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar voor een waarde van 433 miljoen euro geld en goederen in beslag genomen van criminelen. Dat is een record. De waarde van in beslag genomen cryptomunten daalde van 47 miljoen euro naar ruim 18 miljoen. Het OM heeft bijna 4000 zaken van witwassen afgehandeld en bepleit een betere informatieuitwisseling tussen overheden en bedrijven om de vermenging van onder- en bovenwereld aan te pakken. Een aantal kleinere bedrijven in de Verenigde Staten is naar de rechter gestapt om de importheffingen van de Amerikaanse president Trump aan te vechten. Importeurs van onder andere kruiden en horloges vinden dat de invoertarieven van 10% tot 12,5% die Trump deze week bekend maakte voor een groot aantal landen, waaronder Europa en Zwitserland, onrechtmatig zijn. Die landen zouden volgens Trump onvoldoende optreden tegen dwangarbeid. De Amerikaanse bedrijven betwijfelen dat. Het weer, zonnig en droog. Het wordt 22 tot 28 graden bij een matige westenwind. Morgen meer bewolking en af en toe regen. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste files worden nu korter. In totaal hebben we nog zo'n 100 kilometer file. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Amsterdam. Voor knooppunt Amstel 10 kilometer met een klein kwartier vertraging. A2 Utrecht Den Bosch. Voor Waardenburg nog een kwartier op onthoud ook. De A16 Breda richting Rotterdam. Daar wordt aan de weg gewerkt bij de Moerdijkbrug. Hier is de rechte rijstrook dicht. De vertraging een half uur. En de A50 Arnhem richting Os. Voor Ravenstein nog 10 minuten vertraging. Miami. Yeah.

0: Beach Boys zongen over de California Girls. Ja, die hebben weinig aan, want het is altijd warm, geloof ik. Ik ken die Pappenheimers. Leuk liedje trouwens uit de jaren 60, aan het begin van hun carrière. En ja, ik zei ooit, hebba, Brad. En toen, toch maar doen. En het was goed voor mijn ego. Hoor dat verhaal over een half uur. Eerst een tritsnummers achter elkaar. Je hoort zo dadelijk voorbij komen Michel Fugain, Une Belle Histoire, Nazareth en Love Hurts. Dat is inderdaad vaak het geval. Maar nu eerst die Imperials en Who Gonna Love Me.
1: Where you going, baby? No, you can't take the car. Take the kid.

Hallo, ik ben Ferry Eden, in de jaren 80 DJ bij de zeezender Radio Monique. En ik luister mee naar KBC, Het Zoute Uur en Mark van Amstel.

Dat was een gezellige meezinger. Uit het laatste jaar van de zeezenders, uit 1974. Een gezellige meezinger. España Mañana van Siska Peters, die tegenwoordig in Laren in het Rosa Spierhuis woont met haar man. Nou, tot zover deze Inside Information. Door met het volgende liedje, Erik, alsjeblieft.

0: Muziek uit de tijd van de zeezenders.
1: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Het is volgens de ANWB druk op de Europese wegen. Op de route Soleil, die van Noord naar Zuid-Frankrijk voert, staat al een file van 2 uur naar Lyon en nog 1 uur richting Spanje. Satellietbeelden van de Golf van Oman worden nu ook door Europese aanbieders vertraagd doorgegeven. Dit op verzoek van de Verenigde Staten. Hierdoor kunnen ze moeilijker gebruikt worden voor oorlogsdoeleinden. Eerder hadden Amerikaanse bedrijven al gehoor gegeven aan het verzoek van de VS. Het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar voor een waarde van €433 miljoen geld en goederen in beslag genomen van criminelen. Een aantal kleinere bedrijven in de Verenigde Staten is naar de rechter gestapt om de importheffingen van de Amerikaanse president Trump aan te vechten. Het weer, zonnig en droog. Het wordt 22 tot 28 graden bij een matige westenwind. Morgen meer bewolking en af en toe regen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste files worden korter, in totaal nog zo'n 60 kilometer. De meeste vertraging op de volgende wegen: de A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontroles daar een kwartier extra reistijd. A16 Breda richting Rotterdam. Bij de wegwerkzaamheden bij de Moerdijkbrug is de rechterrijstrook dicht. Vertraging 25 minuten. En de A59 Den Bosch richting Os voor Nuland 10 minuten vertraging.

0: Hey, Wolf, my 3 minutes is just about up.
1: Oh, I'm sorry. Cornelius, we can't handle it this weekend.
0: Oh, really?
1: Certainly nice to hear from you, man.
0: Wolf? Hello, Wolf? Wolf?
2: Mooi om die weer eens te horen op zender Hitte Rojack van de Stampeders uit de jaren 70. Het was een mooie hit destijds bij Radio Noordzee Internationaal. Ja, over Noordzee gesproken. Ja, zei een R&E-programmatechnicus tegen mij. Moet jij niet eens een special maken rond de formatie Bread? Formatie, zo heette dat in de jaren 70. Niet groep, maar formatie. Even nog herhalen wat hij zei. Moet jij, Mark van Amstel, niet eens een special maken rond de formatie Bread? Ik twijfelde, want vond hun muziek toen een beetje saai. Nu vind ik het leuk. Zo zie je maar. En we hebben het gedaan, een uur lang Bread op Radio Noordzee Internationaal. Veel muziek en een beetje toelichting. Nou, vrienden, voor mijn ego bleek het prachtig uit te werken. Er kwamen meer dan 100 brieven en kaarten binnen via onze postbus in Hilversum. Tegenwoordig krijg je dan e-mails en apps, ook best leuk. Maar die brieven die deden er een hele tijd over. Eerst naar de postbus, dan naar kantoor in de Naarden en dan naar het schip. Maar je had wat te lezen aan boord. Ik ga je verblijden met muziek van Marvin Gaye en Diane Ross. En die Marvin die was helemaal niet gay, toch?
3: Oh, darling. I wanted to be everything.

0: KBC Radio. Dit programma en alle commerciële boodschappen daarin hebben uitsluitend historische waarde.
1: Nieuw voor Nederland. Nu is er Pepsi Cola in een hele liter fles met handige schroefdop. Hey, hey, Pepsi. 6 volle glazen en nog een beetje meer in de Maxi Pepsi fles. Hey, hey, Pepsi. Tijdelijk 79 cent. Wees happy met Pepsi.
2: Alleen 7-Up is 7-Up. Goud en helder.

Los Vieras op KBC Radio in het Zoute Uur. Nog een paar liedjes te gaan, vrienden en vriendinnen van deze offshore show.

0: uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
1: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij een botsing tussen twee bussen in Syrië zijn vandaag 35 doden en 30 gewonden gevallen. Het ongeluk gebeurde op de weg tussen de hoofdstad Damascus en de oostelijke stad Deir al-Zor. De ene bus vervoerde medewerkers van de politie en veiligheidsdienst, de andere was een reguliere passagiersbus. De gewonden zijn met legerhelikopters naar een militair ziekenhuis gebracht bij Palmyra. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet bekend. Bij de Noord-Duitse stad Bremen is aan het einde van de ochtend een vliegtuigje op een huis gestort. Er is 1 dode en 1 vermiste. Het gezin dat in het huis woont was op het moment van het ongeval niet thuis. Het eenmotorige vliegtuig dat plaats heeft voor 4 inzittenden was net opgestegen van de luchthaven van Bremen toen het misging. De oorzaak van de crash wordt onderzocht. Satellietbeelden van de Golf van Oman worden nu ook door Europese aanbieders vertraagd doorgegeven. Dit op verzoek van de Verenigde Staten. Hierdoor kunnen ze moeilijker gebruikt worden voor oorlogsdoeleinden. Eerder hadden Amerikaanse bedrijven al gehoor gegeven aan het verzoek van de VS. De beelden, met daarop onder andere de Straat van Hormuz, blijven gratis toegankelijk voor bedrijven, het publiek en journalisten, maar nu met een vertraging van 24 uur. En het treinverkeer tussen Meppel en Hogeveen heeft gisteren een paar uur stilgelegen vanwege het vangen van een poes met 2 kittens die langs de rails liepen. De treinmachinist seinde de verkeersleiding in toen hij ze bij het spoor zag lopen. Ook al is dat bij kleine dieren niet verplicht, zoals dat wel het geval is bij loslopende schapen of koeien. De katten worden door een dierenarts gecontroleerd en als ze niet gechipt zijn, dan wil de machinist ze adopteren, zei hij tegen RTV Drenthe. Het weer, zonnig en droog. Het wordt 22 tot 28 graden bij een matige westenwind. Morgen meer bewolking en af en toe regen. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. In totaal nog 40 kilometer file in Nederland. Dus de meeste files zijn snel aan het oplossen of inmiddels al opgelost. Wat nog opvalt is de A1 Amersfoort richting Apeldoorn. Bij Kootwijk 2 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. Een kwartier vertraging heb je nog op de A16 van Breda naar Rotterdam. Bij de werkzaamheden bij de Moerdijkbrug. De rechterrijstrook is daar dicht. En 10 minuten vertraging ten slotte nog op de A27 Utrecht richting Almere. Voorknopend Almere en er staat daar 2 kilometer file.
4: We

0: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
1: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Het is volgens de ANWB druk op de Europese wegen. Op de route Soleil, die van Noord naar Zuid-Frankrijk voert, staat al een file van 2 uur naar Lyon en nog 1 uur richting Spanje. Satellietbeelden van de Golf van Oman worden nu ook door Europese aanbieders vertraagd doorgegeven. Dit op verzoek van de Verenigde Staten. Hierdoor kunnen ze moeilijker gebruikt worden voor oorlogsdoeleinden. Eerder hadden Amerikaanse bedrijven al gehoor gegeven aan het verzoek van de VS. Het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar voor een waarde van 433 miljoen euro geld en goederen in beslag genomen van criminelen. Een aantal kleinere bedrijven in de Verenigde Staten is naar de rechter gestapt om de importheffingen van de Amerikaanse president Trump aan te vechten. Het weer, zonnig en droog. Het wordt 22 tot 28 graden bij een matige westenwind. Morgen meer bewolking en af en toe regen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.

0: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Start de motor! De boerderij wacht!
3: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
4: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De explosief- en opruimingsdienst waarschuwt voor gevaarlijke munitie die door de lage waterstand in rivieren bloot kan komen te liggen. Vooral fosforgranaten kunnen spontaan ontbranden en zelfs ontploffen. Er vloog bij Doornenburg bij Nijmegen al zo'n granaat in brand nadat vissers er met hun wagen per ongeluk overheen reden. In de Tweede Wereldoorlog werd aan veel munitie het nu verboden fosfor toegevoegd. En na de oorlog gooide men veel van die munitievoorraden gewoon op de bodem van de grote rivieren. Honderdduizenden mensen hebben in de Duitse hoofdstad Berlijn meegelopen met de jaarlijkse Pride. De organisatie waarschuwt dat de positie van LHBTIQ+ mensen wereldwijd onder druk staat en roept op tot strengere aanpak van haatmisdrijven. Langs de route protesteerden ook rechtse groeperingen en de politie hield 15 mensen aan die op weg waren naar een tegenbetoging. De Berlijnse Christopher Street Day, zoals hij heet, is een van Europa's grootste Pride-evenementen. Door de grote natuurbranden in Spanje en Frankrijk is al ruim 250.000 mensen geëvacueerd. In Frankrijk moesten meer dan 200.000 mensen hun huis verlaten. In Spanje zijn het er zo'n 70.000. De branden hebben samen al ongeveer 106.000 hectare natuur verwoest. Dat is een gebied van ongeveer de helft van de provincie Limburg. De slotrit van de Tour de France morgen is al ingekort omdat er te weinig politie is om het oorspronkelijke parcours te beveiligen. De agenten helpen bij de natuurbranden. En bij een botsing tussen twee bussen in Syrië zijn vandaag 35 doden en 30 gewonden gevallen. Het ongeluk gebeurde op de weg tussen de hoofdstad Damascus en de oostelijke stad Deir al-Zor. De ene bus vervoerde medewerkers van de politie en veiligheidsdienst, de andere was een reguliere passagiersbus. De gewonden zijn met legerhelikopters naar een militair ziekenhuis gebracht bij Palmyra. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet bekend en wordt onderzocht. Het weer helder en droog met in de loop van de avond bewolking in het noorden, waaruit vannacht ook lichte regen kan vallen. Het kwik daalt dan naar een graad of 15 bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het bewolkt met een paar buien. Het wordt dan zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
2: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De explosieve opruimingsdienst waarschuwt voor gevaarlijke munitie die door de lage waterstand in rivieren bloot kan komen te liggen. Vooral fosforgranaten kunnen spontaan ontbranden en zelfs ontploffen. Honderdduizenden mensen hebben in de Duitse hoofdstad Berlijn meegelopen met de jaarlijkse Pride. Door de grote natuurbranden in Spanje en Frankrijk is al ruim 250.000 mensen geëvacueerd. De slotrit van de Tour de France morgen is al ingekort omdat er te weinig politie is om het oorspronkelijke parcours te beveiligen. En bij een botsing tussen twee bussen in Syrië zijn vandaag 35 doden en 30 gewonden gevallen. Het weer helder en droog met in de loop van de avond bewolking in het noorden, waaruit vannacht ook lichte regen kan vallen. Het kwik daalt dan naar een graad of 15 bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het bewolkt met een paar buien, het wordt dan zo'n 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

0: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Koningin Maxima heeft in Amsterdam de opening van World Pride 2026 bijgewoond. Ze bezocht het Pride Park in het Vondelpark en sprak met organisaties uit de LHBTIQA+ gemeenschap. Eerder liepen volgens de organisatie zo'n 10.000 mensen mee met de Pride Walk. Het internationale evenement World Pride is dit jaar voor het eerst in Amsterdam en duurt nog tot 8 augustus. In de Duitse hoofdstad Berlijn hebben honderdduizenden mensen meegelopen met de jaarlijkse Pride. Dat is een van Europa's grootste. De Amerikaanse president Trump is deze maand na de NAVO-top in Turkije uit veiligheidsoverwegingen bij het terugvliegen overgestapt op een ander regeringsvliegtuig. Volgens de New York Times gebeurde dat vanwege een concrete dreiging vanuit pro-Iraanse hoek. Het Witte Huis bevestigt die dreiging niet. Wel krijgt het nieuwe regeringsvliegtuig later dit jaar een veiligheidsupgrade, want het heeft minder geavanceerde veiligheidssystemen dan de twee oudere Air Force One-toestellen. De explosief- en opruimingsdienst waarschuwt voor gevaarlijke munitie die door de lage waterstand in rivieren bloot kan komen te liggen. Vooral fosforgranaten kunnen spontaan ontbranden en zelfs ontploffen. Er vloog bij Doornenburg bij Nijmegen al zo'n granaat in brand nadat vissers er met hun wagen per ongeluk overheen reden. In de Tweede Wereldoorlog werd aan veel munitie het nu verboden fosfor toegevoegd. En na de oorlog gooide men veel van die munitievoorraden gewoon op de bodem van de grote rivieren. En president Tokayev van Kazachstan heeft de Russische president Poetin met klem opgeroepen om de oorlog in Oekraïne te stoppen. Volgens hem is het een schande dat jonge mensen aan het front blijven sterven. Hij pleit voor een terugkeer naar diplomatiek overleg, zoals de gesprekken die in 2022 in Istanbul werden gevoerd. Tokayev zei op de Kazachstaanse Russische top in Omsk dat hij nog steeds niet begrijpt waarom Poetin ruim 4 jaar geleden zijn buurland zo uitgebreid is binnengevallen. Het weer helder en droog met in de loop van de avond bewolking in het noorden, waaruit vannacht ook lichte regen kan vallen. Het kwik daalt dan naar een graad of 15 bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het bewolkt met een paar buien, het wordt dan zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
3: We are officially the hottest AM station. 8, 9, 8.
4: Windkracht 6.

Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.

0: is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Koningin Maxima heeft in Amsterdam de opening van World Pride 2026 bijgewoond. Eerder liepen volgens de organisatie zo'n 10.000 mensen mee met de Pride Walk. De Amerikaanse president Trump is deze maand na de NAVO-top in Turkije uit veiligheidsoverwegingen bij het terugvliegen overgestapt op een ander regeringsvliegtuig. Volgens de New York Times gebeurde dat vanwege een concrete dreiging vanuit pro-Iraanse hoek. De explosieve opruimingsdienst waarschuwt voor gevaarlijke munitie die door de lage waterstand in rivieren bloot kan komen te liggen. Vooral fosforgranaten kunnen spontaan ontbranden en zelfs ontploffen. En president Tokayev van Kazachstan heeft de Russische president Poetin met klem opgeroepen om de oorlog in Oekraïne te stoppen. Het weer helder en droog met in de loop van de avond bewolking in het noorden, waaruit vannacht ook lichte regen kan vallen. Het kwik daalt dan naar een graad of 15 bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het bewolkt met een paar buien, het wordt dan zo'n 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

Vliegkracht 6 tot 7. De leukste hits uit de jaren 60 en 70.

0: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Ruim 2500 dansers en danseressen hebben in Rotterdam vandaag het zomercarnaval gevierd. Duizenden bezoekers kwamen kijken naar de kleurrijke parade met praalwagens en kostuums uit tientallen culturen. Het evenement in de havenstad verliep feestelijk en zonder al te grote incidenten. De optocht is rond deze tijd afgelopen. De 42e editie van het zomercarnaval in Rotterdam had met zo'n 25 graden het weer ook mee. Frankrijk zet nog eens 500 extra militairen in om te helpen bij de grote natuurbranden in het land. Daarmee zijn nu in totaal 1500 militairen actief bij evacuaties en de bescherming van woningen. In het zuidwesten van Frankrijk zijn bijna 200.000 mensen geëvacueerd. De regering spreekt al van de mogelijk grootste evacuatie in vredestijd. Er worden ook 1,5 miljoen FFP2-maskers naar de regio rond Bordeaux gestuurd om de bevolking tegen de rook te beschermen. Want het inademen ervan levert gezondheidsklachten op. Koningin Maxima heeft in Amsterdam de opening van World Pride 2026 bijgewoond. Ze bezocht het Pride Park in het Vondelpark en sprak met organisaties uit de LHBTIQA+-gemeenschap. Eerder liepen volgens de organisatie zo'n 10.000 mensen mee met de Pride Walk. Het internationale evenement World Pride is dit jaar voor het eerst in Amsterdam en duurt nog tot 8 augustus. In de Duitse hoofdstad Berlijn hebben honderdduizenden mensen meegelopen met de jaarlijkse Pride. Dat is een van Europa's grootste. En de Amerikaanse president Trump is deze maand na de NAVO-top in Turkije uit veiligheidsoverwegingen bij het terugvliegen overgestapt op een ander regeringsvliegtuig. Volgens de New York Times gebeurde dat vanwege een concrete dreiging vanuit pro-Iraanse hoek. Het Witte Huis bevestigt die dreiging niet. Wel krijgt het nieuwe regeringsvliegtuig later dit jaar een veiligheidsupgrade, want het heeft minder geavanceerde veiligheidssystemen dan de twee oudere Air Force One-toestellen. Het weer helder en droog met in de loop van de avond bewolking in het noorden, waaruit vannacht ook lichte regen kan vallen. Het kwik daalt dan naar een graad of 15 bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het bewolkt met een paar buien, het wordt dan zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Never stop.

0: jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos. Turkse fluit is mooiste fluit. Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
1: Oh, is mooie Turkse fluit.
0: Is een mooie fluit voor op vrachtauto, niet? Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
1: Oh, dat is mooi.
0: Turkse fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt. Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.

0: gay and what's going on. It's MG Kelly. I'll tell you what's coming up in our next hour here. Got some Cheryl Lynn for you, Grand Funk Railroad, and Dopey Gray. Stay tuned.
1: Back to the 70s.
2: Het boek van Amstel tot Noordzee. Vol exclusieve interviews met omroepcorrivé Tineke de Nooy, zangeres Connie Vink, presentatrice Inge Diepman, correspondent Mitra Nazar, meesterpianiste Marietta Petkova en vele anderen is nu verkrijgbaar in de webshops en de winkels van KBC en het Museum van de 20e Eeuw. Van Amstel tot Noordzee. Het mediaboek met onthullende verhalen en nooit gepubliceerde foto's. Bestel het nu.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Op het Como-meer in Italië wordt gezocht naar een Nederlandse toerist die is verdwenen in het water. De 45-jarige man sprong van een boot om zijn 16-jarige zoon te redden, maar kwam daarna zelf niet meer boven. De jongen werd uiteindelijk gered door opvarenden van een passerende boot. De brandweer, kustwacht en politie zijn met meerdere eenheden op zoek naar de vermiste Nederlandse man. Hij had de boot gehuurd met zijn 3 kinderen en die zijn inmiddels allemaal al in veiligheid. Ruim 2500 dansers en danseressen hebben in Rotterdam vandaag het zomercarnaval gevierd. Duizenden bezoekers kwamen kijken naar de kleurrijke parade met praalwagens en kostuums uit tientallen culturen. Het evenement in de havenstad verliep feestelijk en zonder al te grote incidenten. De optocht is rond deze tijd afgelopen. De 42e editie van het zomercarnaval in Rotterdam had met zo'n 25 graden het weer ook mee. Frankrijk zet nog eens 500 extra militairen in om te helpen bij de grote natuurbranden in het land. Daarmee zijn nu in totaal 1500 militairen actief bij evacuaties en de bescherming van woningen. In het zuidwesten van Frankrijk zijn bijna 200.000 mensen geëvacueerd. De regering spreekt al van de mogelijk grootste evacuatie in vredestijd. Er worden ook 1,5 miljoen FFP2-maskers naar de regio rond Bordeaux gestuurd om de bevolking tegen de rook te beschermen. Want het inademen ervan levert gezondheidsklachten op. En in het zuiden van China zijn meer dan 340.000 mensen geëvacueerd vanwege de naderende tyfoon Nul. Scholen zijn gesloten, het treinverkeer en ander openbaar vervoer is op veel plaatsen stilgelegd. De tyfoon dreigt ook zware regenval en hevige wind te veroorzaken en bereikt naar verwachting morgenochtend de kust met windsnelheden tot ruim 170 km per uur. Hongkong heeft al tyfoonwaarschuwing niveau 3 afgegeven. Er werden vandaag al zeker 49 vluchten geannuleerd en 238 vertraagd. Het weer helder en droog met in de loop van de avond bewolking in het noorden, waaruit vannacht ook lichte regen kan vallen. Het kwik daalt dan naar een graad of 15 bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het bewolkt met een paar buien, het wordt dan zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws.
1: We are officially the hottest AM station. Broadcasting from the KBC headquarters, we are the mighty KBC. And I'm MG Kelly.

0: jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos. Turks fluit is mooiste fluit.
1: Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
2: Oh, is mooie Turkse fluit.
0: Is een mooie fluit voor op vrachtauto niet?
1: Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
2: Oh, dat is mooi.
0: Turks fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt. Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.

0: I'm MG Kelly. Coming up, it's Simon & Garfunkel, Wings, and Earth, Wind & Fire.
1: Het boek van Amstel tot Noordzee. Vol exclusieve interviews met omroepcorrivee Tineke de Nooy, zangeres Connie Vink, presentatrice Inge Diepman, correspondent Mitra Nazar, meesterpianiste Marietta Petkova en vele anderen is nu verkrijgbaar in de webshops en de winkels van KBC en het Museum van de 20e Eeuw. Van Amstel tot Noordzee. Het mediaboek met onthullende verhalen en nooit gepubliceerde foto's. Bestel het nu.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een brand in een ravijn bij de Spaanse stad Valencia is een man om het leven gekomen. Het slachtoffer werd aangetroffen in een auto. De brand is inmiddels geblust. Het incident staat los van de grote natuurbranden bij Madrid, waar al zo'n 60.000 mensen geëvacueerd zijn. Ook in het zuiden van buurland Frankrijk zijn tienduizenden mensen geëvacueerd voor natuurbranden, zowel inwoners als toeristen. Op het Como-meer in Italië wordt gezocht naar een Nederlandse toerist die is verdwenen in het water. De 45-jarige man sprong van een boot om zijn 16-jarige zoon te redden, maar kwam daarna zelf niet meer boven. De jongen werd uiteindelijk gered door opvarenden van een passerende boot. De brandweer, kustwacht en politie zijn met meerdere eenheden op zoek naar de vermiste Nederlandse man. Hij had de boot gehuurd met zijn 3 kinderen en die zijn inmiddels allemaal al in veiligheid. In oktober doet Flavio Bolsonaro mee aan de presidentsverkiezingen in Brazilië. De zoon van oud-president Jair Bolsonaro is door de liberale partij aangewezen als kandidaat en neemt het dan op tegen de zittende 80-jarige president Lula da Silva. Volgens recente peilingen heeft die Lula op dit moment nog een voorsprong. Jair Bolsonaro werd eerder veroordeeld tot 27 jaar cel voor een mislukt plan om koste wat kost aan de macht te blijven in Brazilië na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula. En in het zuiden van China zijn meer dan 340.000 mensen geëvacueerd vanwege de naderende tyfoon Nul. Scholen zijn gesloten, het treinverkeer en ander openbaar vervoer is op veel plaatsen stilgelegd. De tyfoon dreigt ook zware regenval en hevige wind te veroorzaken en bereikt naar verwachting morgenochtend de kust met windsnelheden tot ruim 170 km per uur. Hongkong heeft al tyfoonwaarschuwing niveau 3 afgegeven. Er werden vandaag al zeker 49 vluchten geannuleerd en 238 vertraagd. Het weer helder en droog met in de loop van de avond bewolking in het noorden, waaruit vannacht ook lichte regen kan vallen. Het kwik daalt dan naar een graad of 15 bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het bewolkt met een paar buien, het wordt dan zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws. An extremely hot summer with the mighty KBC. The mighty KBC, where the music never stops.

0: jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos. Turks fluit is mooiste fluit. Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
1: Oh, is mooie Turkse fluit.
0: Is een mooie fluit voor op vrachtauto niet? Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
1: Oh, dat is mooi.
0: Turks fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt. Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.

0: it's me, MG Kelly, here with you every week on this great radio station, just playing the hits out of the 1970s for you. In our next hour, coming up, T-Rex, Neil Sedaka, Stevie Wonder, and a lot more. Thanks for hanging around.
1: Back to the 70s.
2: Het boek Van Amstel tot Noordzee. Vol exclusieve interviews met omroepcorrivé Tineke de Nooi, zangeres Connie Vink, presentatrice Inge Diepman, correspondent Mitra Nazar, meesterpianiste Marietta Petkova en vele andere is nu verkrijgbaar in de webshops en de winkels van KBC en het Museum van de 20e Eeuw. Van Amstel tot Noordzee. Het mediaboek met onthullende verhalen en nooit gepubliceerde foto's. Bestel het nu.
3: Look

0: word je een werkgever met een wachtlijst. Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
1: Mag.
2: Wat mag?
1: Je weet wel Mac.
2: Hè?
1: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
3: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
4: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
5: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Oekraïne zegt dat Rusland mogelijk opnieuw tienduizenden militairen uit Noord-Korea wil inzetten in de oorlog. Volgens president Zelensky gaat Rusland zich voorbereiden op de komst van zo'n 30.000 Noord-Koreaanse militairen. Hij zegt dat de samenwerking Noord-Korea ook helpt bij het verbeteren van zijn militaire kennis en wapens. Rusland en de dictatuur Noord-Korea onder Kim Jong-un hebben hun banden de afgelopen jaren flink aangehaald, met name op het gebied van defensie. Bij een brand in een ravijn bij de Spaanse stad Valencia is een man om het leven gekomen. Het slachtoffer werd aangetroffen in een auto. De brand is inmiddels geblust. Het incident staat los van de grote natuurbranden bij Madrid, waar al zo'n 60.000 mensen geëvacueerd zijn. Ook in het zuiden van buurland Frankrijk zijn tienduizenden mensen geëvacueerd voor natuurbranden, zowel inwoners als toeristen. In oktober doet Flavio Bolsonaro mee aan de presidentsverkiezingen in Brazilië. De zoon van oud-president Jair Bolsonaro is door de Liberale Partij aangewezen als kandidaat en neemt het dan op tegen de zittende 80-jarige president Lula da Silva. Volgens recente peilingen heeft die Lula op dit moment nog een voorsprong. Jair Bolsonaro werd eerder veroordeeld tot 27 jaar cel voor een mislukt plan om koste wat kost aan de macht te blijven in Brazilië na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula. En de Franse president Macron belooft dat de door natuurbranden getroffen gebieden in zijn land worden hersteld en herbouwd. In het zuidwesten van Frankrijk zijn al tienduizenden hectares natuur verwoest en zijn 167.000 mensen geëvacueerd. Macron bedankt ook meerdere Europese landen voor hun hulp bij de bestrijding van de branden. Duitsland, Portugal, Zweden, Zwitserland, Tsjechië, Roemenië, Kroatië en Slowakije worden met naam genoemd. En Macron schrijft in een post op X: dit is Europa. Het weer helder en droog met bewolking in het noorden, waaruit vannacht ook lichte regen kan vallen. Het kwik daalt dan naar een graad of 15 bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het bewolkt met een paar buien. Het wordt dan zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws.
6: We are officially the hottest AM station. Broadcasting from the KBC headquarters, we are the mighty...

0: jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos. Turkse fluit is mooiste fluit.
1: Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
0: Oh, is mooie Turkse fluit. Is een mooie fluit voor op vrachtauto, niet? Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
1: Oh, dat is mooi.
0: Turkse fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt. Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.

0: Paper Lace and the Night Chicago Died on Back to the 70s. I'm MG Kelly. Coming up, Peter Frampton and the Sanford Townsend Band.
1: Het boek van Amstel tot Noordzee. Vol exclusieve interviews met omroepcorrivee Tineke de Nooy, zangeres Connie Vink, presentatrice Inge Diepman, correspondent Mitra Nazar, meesterpianiste Marietta Petkova en vele anderen is nu verkrijgbaar in de webshops en de winkels van KBC en het Museum van de 20e Eeuw. Van Amstel tot Noordzee. Het mediaboek met onthullende verhalen en nooit gepubliceerde foto's. Bestel het nu.

0: honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Er zijn al bijna 60.000 mensen geëvacueerd vanwege grote bosbranden rond de Spaanse hoofdstad Madrid. In de regio rondom de stad en de provincie Avila moesten tienduizenden inwoners hun huis verlaten of binnenblijven. De Spaanse regering heeft voor het eerst de hoogste noodtoestand uitgeroepen vanwege bosbranden. Door het verbeterde weer lijkt de brandbestrijding iets gemakkelijker, maar de situatie blijft volgens premier Sanchez ernstig. De prioriteit is het beschermen van mensen, zei hij. Oekraïne zegt dat Rusland mogelijk opnieuw tienduizenden militairen uit Noord-Korea wil inzetten in de oorlog. Volgens president Zelensky gaat Rusland zich voorbereiden op de komst van zo'n 30.000 Noord-Koreaanse militairen. Hij zegt dat de samenwerking Noord-Korea ook helpt bij het verbeteren van zijn militaire kennis en wapens. Rusland en de dictatuur Noord-Korea onder Kim Jong-un hebben hun banden de afgelopen jaren flink aangehaald, met name op het gebied van defensie. In oktober doet Flavio Bolsonaro mee aan de presidentsverkiezingen in Brazilië. De zoon van oud-president Jair Bolsonaro is door de liberale partij aangewezen als kandidaat en neemt het dan op tegen de zittende 80-jarige president Lula da Silva. Volgens recente peilingen heeft die Lula op dit moment nog een voorsprong. Jair Bolsonaro werd eerder veroordeeld tot 27 jaar cel voor een mislukt plan om koste wat kost aan de macht te blijven in Brazilië na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula. En de Franse president Macron belooft dat de door natuurbranden getroffen gebieden in zijn land worden hersteld en herbouwd. In het zuidwesten van Frankrijk zijn al tienduizenden hectares natuur verwoest en zijn 167.000 mensen geëvacueerd. Macron bedankt ook meerdere Europese landen voor hun hulp bij de bestrijding van de branden. Duitsland, Portugal, Zweden, Zwitserland, Tsjechië, Roemenië, Kroatië en Slowakije worden met naam genoemd. En Macron schrijft in een post op X: dit is Europa. Het weer helder en droog met bewolking in het noorden, waaruit vannacht ook lichte regen kan vallen. Het kwik daalt dan naar een graad of 15 bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het bewolkt met een paar buien. Het wordt dan zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws.

september 2006. Daryl Worley en I Just Got Back From A War. Hits from the Heartland, the best in new country. Twee uur lang met dit programma. En jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de new country scene. Snelstijgend op het ogenblik is deze. De nieuwe van Corey Kent heet Empty Words.

onbetwiste country zomerhit van 2026. Ella Langley samen met Morgan Wallen en I Can't Love You Anymore. In Nederland, Vlaanderen, Bonaire, Thailand, Spanje, Noord-Ierland en de USA. Reds from the Heart.

The State of Washington in the Pacific Northwest. De zanger met Nederlandse voorouders, Zach Taub en Sada Senatier. Hij gaat 4 plaatsen omhoog naar nummer 15. En het interview dat ik met hem had, staat nog steeds te lezen op de site van newcountry.nl. Hits from the Heartland, the best in new country. Het samenwerkingsverband tussen Charles Wesley Godwin, featuring Luke Combs, en Better That Way.

Nummer 1 country airplay voor Jordan Davis uit 2024. En Tucson Too Late. En de Recurrence komen uit dat jaar in deze aflevering van Hits from the Heartland. Hier is nieuwkomer Jacob Hackworth en What Took You So Long.

0: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Een zanger wiens opa optrad bij de Louisiana Hayride, een traditionele country show. Na een optreden in Arlington, Texas, werd hij door een fan overgehaald om mee te doen aan de tv-talentenjacht Nashville Star. Hij deed auditie in Houston en won in 2006. Aan het begin van zijn carrière had hij al 150 snabbels per jaar. Van de singles die hij tot nu toe uitbracht, kwamen er 3 op nummer 1.
0: Deze week Spotlight on...
1: Chris Young.

Papa dan, Chris Young. Je hoort de drie hits van deze uit Murfreesboro, Tennessee. Afkomstige zanger, Getting You Home, oftewel de Black Dress Song, Tomorrow, and I Can Take It From There. Snelstijgend op het ogenblik is deze, het duet van Lainey Wilson samen met John Mayer en Phone Keys Wallet.

0: For the first time on Dutch Radio, de absolute primeur van de nieuwe single van Tucker Wetmore. Het is de opvolger van zijn nummer 1 hit 321. En je hoorde Who Told You That. Tijd om eruit te gaan voor het nieuws en de mededelingen. Zo direct ben ik bij je terug met de tweede uur hits van de Heartland. Met daarin de Dutch Barn. Een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. En we hebben ook nog een mooie primeur voor je. Blijf erbij, we gaan het uur uit met Cody Johnson en Horseback.
1: He's a ranch hand. In a pinch, man. Hotter than the red on the cattle brand. 'Cause she's a gold digger with a quick trigger. A cast iron skin.

0: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Bij de jaarlijkse Pride in de Duitse hoofdstad Berlijn is afgelopen avond een auto ingereden op toeschouwers. Volgens Duitse media raakten er meerdere mensen gewond. Het is nog niet duidelijk of het ging om een ongeluk of dat er opzet in het spel was. De festiviteiten rond Christopher Street Day, zoals het evenement officieel heet, werden na het incident direct stilgelegd en bezoekers moesten het gebied verlaten. Een ooggetuige zag dat een witte bestelbus met hoge snelheid het Tiergartenpark inreed. Iran heeft boos gereageerd op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een opvarende om het leven en raakte ook iemand gewond. Oekraïne zegt alleen maar aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen die volgens president Zelensky worden gebruikt voor militaire transporten waarbij Iran betrokken is. De Kaspische Zee ligt honderden kilometers van Oekraïne vandaan, maar het water grenst wel aan zowel Rusland als Iran. Er zijn al bijna 60.000 mensen geëvacueerd vanwege grote bosbranden rond de Spaanse hoofdstad Madrid. In de regio rondom de stad en de provincie Avila moesten tienduizenden inwoners hun huis verlaten of binnenblijven. De Spaanse regering heeft voor het eerst de hoogste noodtoestand uitgeroepen vanwege bosbranden. Door het verbeterde weer lijkt de brandbestrijding iets gemakkelijker, maar de situatie blijft volgens premier Sanchez ernstig. De prioriteit is het beschermen van mensen, zei hij. En Oekraïne zegt dat Rusland mogelijk opnieuw tienduizenden militairen uit Noord-Korea wil inzetten in de oorlog. Volgens president Zelensky gaat Rusland zich voorbereiden op de komst van zo'n 30.000 Noord-Koreaanse militairen. Hij zegt dat de samenwerking Noord-Korea ook helpt bij het verbeteren van zijn militaire kennis en wapens. Rusland en de dictatuur Noord-Korea onder Kim Jong-un hebben hun banden de afgelopen jaren flink aangehaald, met name op het gebied van defensie. Het weer helder en droog met bewolking in het noorden met kans op lichte regen. Het is zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het bewolkt met een paar buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
2: We are officially the hottest AM station. Good news is, we're back with more of the hottest country.
3: My favorite music.
4: Hey, what's up? It's Sam Hunt.
5: Hey, this is Lauren Elena.
6: What's going on, y'all? This is Morgan Wallen.
2: They all live in our house.
7: This is the station for country music.
8: Hits from the Heartland with Camille Janzen.

0: Caribbean Bano.
1: Zijn vader was bassist in de voorloper van de Byrds, Nashville West. Hij heet Steven Stiles, hij komt uit California. En Whiskey and Vinyl is deze week de Mighty Road

0: omhoog en nieuw in de top 30. De nieuwe single van Chase Matthew heet Holding It Down. Meer informatie over dit programma en de aangesloten stations vind je op www.hitsfromtheheartland.com.
1: Hi, this is Casey Musgraves and you're listening.

Kevin Power samen met Shaboozy in Hits from the Heartland en Move On. Dit is de grootste breakout deze week. Hij stijgt maar liefst 21 plaatsen in de Billboard Country Airplay Chart. Hier is Ella Langley en Loving Life Again.

Gavin Adcock in Hits from the Heartland. Het is de opvolger van zijn hit Never Call Again en Hate Wannabe. Dit is een van de regional breakouts. De plaat krijgt extra aandacht op de radiostations rondom Nashville. Het is James Temelkov en Cowgirl at Heart.

Coldplay voor Conor Smith uit 2024 en Creek Will Rise. Hits from the Heartland, the best in new country, blijven staan op nummer 2 deze week. Hier is Morgan Wallen.

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Met één nieuwe binnenkomer in de lijst van deze week. En dat houdt in dat Beautiful Things van Megan Maroney eruit is. Vorige week 4, deze week 10. Rocky Mountain Low van Corrie Kent en Co. Wetzel. En nu wordt de top 10 van 11 naar 9. Carry On en Kenny Chesney. Een plaats omhoog van 9 naar 8. Woman van Kane Brown. En de grootste stijger binnen de top 10 is Taylor Swift. I Knew It, I Knew You van 10 naar 7. Vorige week 8, deze week 6. Twee plaatsen omhoog voor Chevy Silverado, Bailey Zimmerman en Josh Ross, zijn ex-nummer 1, gaat toch nog weer een plaats omhoog van 6 naar 5. Van 5 naar 4, een plaats omhoog, Luke Combs, Be By You. En de top 3 is ongewijzigd gebleven. Op 3, I Can't Love You Anymore van Ella Langley en Morgan Wallen. Je hoorde de plaats zojuist op nummer 2, Don't We van Morgan Wallen. En dat betekent nog

the first time on Dutch Radio, de absolute primeur van het nieuwe zingen van Luke Combs en Rethink Some Things. Hits from the Heartland, the best in new country op AM, FM, DAB+, kabel, digitaal en online. Elke week hoor je de best new country hier. Hier is Kane Brown en Woman.

Dan Smyers en Shay Mooney. Een plaats omhoog naar nummer 19 deze week met Say So. Dit is de grootste stijger binnen de top 10. Hier is Taylor Swift.

Swift en I Knew It, I Knew You. And There You Have Him. Jouw hits from the Heartland voor deze week. De afgelopen twee uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen met de nummer 1 Country Airplay hit van Luke Bryan. And Love You, Miss You, Mean It. Groetjes, hoi.

0: is Ewald van Lint met het radionieuws. Bij de jaarlijkse Pride in de Duitse hoofdstad Berlijn is afgelopen avond een auto ingereden op toeschouwers. Daarbij is zeker één persoon om het leven gekomen en raakte zo'n 15 personen gewond. Het is nog niet duidelijk of het ging om een ongeluk of dat er opzet in het spel was. De festiviteiten rond Christopher Street Day, zoals het evenement officieel heet, werden na het incident direct stilgelegd en bezoekers moesten het gebied verlaten. Een ooggetuige zag dat een witte bestelbus met hoge snelheid het Tiergartenpark inreed. Iran heeft boos gereageerd op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een opvarende om het leven en raakte ook iemand gewond. Oekraïne zegt alleen maar aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen die volgens president Zelensky worden gebruikt voor militaire transporten waarbij Iran betrokken is. De Kaspische Zee ligt honderden kilometers van Oekraïne vandaan, maar het water grenst wel aan zowel Rusland als Iran. Er zijn al bijna 60.000 mensen geëvacueerd vanwege grote bosbranden rond de Spaanse hoofdstad Madrid. In de regio rondom de stad en de provincie Avila moesten tienduizenden inwoners hun huis verlaten of binnenblijven. De Spaanse regering heeft voor het eerst de hoogste noodtoestand uitgeroepen vanwege bosbranden. Door het verbeterde weer lijkt de brandbestrijding iets gemakkelijker, maar de situatie blijft volgens premier Sanchez ernstig. De prioriteit is het beschermen van mensen, zei hij. En Oekraïne zegt dat Rusland mogelijk opnieuw tienduizenden militairen uit Noord-Korea wil inzetten in de oorlog. Volgens president Zelensky gaat Rusland zich voorbereiden op de komst van zo'n 30.000 Noord-Koreaanse militairen. Hij zegt dat de samenwerking Noord-Korea ook helpt bij het verbeteren van zijn militaire kennis en wapens. Rusland en de dictatuur Noord-Korea onder Kim Jong-un hebben hun banden de afgelopen jaren flink aangehaald, met name op het gebied van defensie. Het weer helder en droog met bewolking in het noorden met kans op lichte regen. Het is zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het bewolkt met een paar buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
1: Where the music never stops.

Rocking over the ocean, all over Europe, we are the mighty KBC.